0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat tussen Breezandijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is er van de hart van de ANWB. Er staat al een file op de A10, Koenplein de Nieuwe Meer, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotenvaart 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Het is er van de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Bosch en Lommer in Amsterdam Slotervaart staat 3 kilometer file. Door een ongeluk is één rijstrook maar open. De op- en afrit is ook dicht. En de vertraging is 10 minuten op de A10. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Langedijker vrachtwagentour is zaterdag voor de 20ste keer verreden. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Net als in voorgaande jaren gingen mensen met een beperking mee als bijrijder. Het evenement is bedoeld om hen een leuke dag op de vrachtwagen te bieden. De ambachtsmolen in Ouddorp draait na ruim een jaar stilstand weer. De restauratie liep een jaar vertraging op nadat scheurtjes werden ontdekt in de askop. Molenaar Han Kuiper kan nu weer aan de slag. De opknapbeurt kostte zo'n 170.000 euro. De molen moet er nu weer zeker 60 jaar tegenaan kunnen. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar de Harley Davidson van ruim 40.000 euro liep flinke schade op. Het voorspanbord brak af. Ook het busje raakte beschadigd. De politie handelde het ongeval af. De Omgevingsdienst onderzoekt de bomenkap langs de Vennewatersweg in Heilo. De gemeente vroeg pas één dag voor de kap om uitstel van de verplichte natuurcompensatie. Op die aanvraag was nog geen besluit genomen toen het groen op 1 september werd verwijderd. Stichting Heiloze Weg vindt dat de gemeente niet vooruit mocht lopen op toestemming die er nog niet was. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
0: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
0: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
0: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
0: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
0: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
0: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
0: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
0: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
0: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
0: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
0: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ik doe wel eens een gek.

0: programma. Dus ja, dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. We gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is.
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al? Dus
0: nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Dankjewel, Lisette.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: En daar is de winst.
4: 5-7,
3: 6-10. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer staat een file bij Amsterdam Slotenvaart door een ongeluk. 4 kilometer, een kwartier vertraging. Er is maar 1 rijstrook open. De oprit is dicht, waarschijnlijk tot 8:15. Op de N247 Hoorn Amsterdam. Bij Broek in Waterland Noord 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indira Wels en Arjan Posma, dag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja. Want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen, want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tegen me laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Hè? Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Echt zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer. 3 kilometer file bij Amsterdam Slotervaart. 20 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Langendijker vrachtwagentour is zaterdag voor de 20ste keer verreden. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Net als in voorgaande jaren gingen mensen met een beperking mee als bijrijder. Het evenement is bedoeld om hen een leuke dag op de vrachtwagen te bieden. Woningcorporatie Woonwaard gaat 326 huurwoningen in de Alkmaarse wijk Oud-Overdie opknappen. De woningen zijn volgens Woonwaard slecht geïsoleerd en bewoners ervaren ze als gehoorig. Als eerste komen woningen in de Aalberse straat, Poelstraat en Nolenstraat aan de beurt. De meeste bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon in hun woning blijven wonen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners waren op vakantie en niet thuis. Het water liep van de zolder door de woning naar buiten. De brandweer zette eerst een dompelpomp in die oververhit raakte en gebruikte daarna een waterstofzuiger. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een schietpartij bij een woning in Herugowaard. Het gaat om 2 17-jarige jongens en een 21-jarige man, alle uit Amsterdam. De melding kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3:50 binnen. 1 slachtoffer raakte licht gewond. Medische behandeling ter plaatse was niet nodig. De politie onderzoekt de rol van de 3 verdachten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Tussen Bergen en Schorrol aan de voet van de Duin ligt Galerie Klein Zwitserland. Een verrassende plek waar je ongedwongen van de ene kunstkamer naar de andere dwaalt. In het voormalige verzorgingshuis zijn zo'n 30 kamers ingericht als eigen expositieruimte. Elk met een eigen sfeer en invulling. Dat zorgt voor een afwisselende route vol verwondering, waar je met gemak een uur langer rondkijkt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brusse neemt het publiek mee langs het bijzondere leven en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 19:15 en de lezing begint om 20:00 s'avonds.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Door Alwegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
6: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
5: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
7: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
5: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wat doe je als twintiger? Welke afslag neem je? En hoe blijf je dicht bij jezelf? En kun je toch samen met je partner een pad op? En hoe kijk je daar samen 30 jaar later op terug? Daar gaat het over op 25 en 26 september in het Vrij Zijn Theater van Alkmaar. Het is het regiedebuut van de Bergense Charlotte de Jager.
0: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. Het weer. En meer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: 7.
3: What number is this, Jim?
2: 7A.
3: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Tilburg Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert de Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De reddingsbrigade Egmond kijkt positief terug op een warme zomer. Door de langdurige warmte was het strand de afgelopen maanden geregeld druk en stonden vrijwilligers vrijwel voortdurend paraat. We hebben een ontzettende mooie zomer gehad met hoge temperaturen, vertelt Ron Zenveld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maas en Apkoude 12 kilometer file door een auto met pech, een kwartier vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file, kwartier vertraging. 10 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Knoopend Hoek en Afrit IJmuiden 3 kilometer file door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En 5 minuten vertraging op de N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingenlieden 3 kilometer file. En tot over de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen behoort tot de betere scorende gemeente als het gaat om elektrisch wonen en rijden. Volgens de nieuwe Eco-Electric Index van duurzaamheidsplatform Slimster behaalt Bergen een score van 5 op een schaal van 10. Daarmee staat de gemeente op de 85ste plaats van de 342 Nederlandse gemeenten en op de 11e plaats binnen Noord-Holland.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Naar Harregenzee is al een mooi ritje, maar dan ook nog met de stofzuiger. Bergense nieuw rijdende monument. Het overkwam bijna 40 Bergenaren en Bergenezen afgelopen maandag. Vrijwilligers van de Zonnebloem begeleiden hen voor een heerlijk tochtje met ook nog een lunch in een strandtent.
2: Hits aan de lopende band.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na jaren van plannen, overleg en voorbereiding is de nieuwbouw van de dorpshuis De Schulp nu officieel begonnen. Ondanks de regen werd de start van de bouw dinsdag feestelijk gevierd. Met een symbolische eerste paal en een tijdcapsule voor de toekomst.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen. Van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De stichting achter de Alkmaarse weekmarkten zal geen gemeentesubsidie meer krijgen. Dat meldt het college na vragen van de fractie van Bas. Kraamhuur wordt duurder, terwijl steeds meer kooplui verkoopwagens hebben. De stichting houdt daarom een nieuw huurcontract af. De gemeente wil echter wel meedenken over oplossingen, maar niet meer garant staan. Ook krijgt de stichting niet alsnog geld over 2025, toen het te laat was met declareren. De politie van Herugewaard heeft zondagochtend een verdachte met twee gestolen elektrische fietsen opgepakt. De dief werd aangetroffen bij de N242 ter hoogte van Noord-Scharwouden. Eén fiets had een doorgeslepen slot, de andere slot met schade. De politie is op zoek naar de eigenaren van de twee fietsen. Het gaat om een mintgroene elektrische bakfiets en een donkerblauwe e-bike van het merk Trek. Woningcorporatie Woonwaard gaat honderden huurwoningen in de Alkmaarse wijk Oud Over Die opknappen. Volgens Woonwaard zijn die woningen op dit moment slecht geïsoleerd. Bewoners ervaren ze ook als gehoorig. Als eerste komen woningen in de Aalbergse straat, Poelse straat en Nolensstraat aan de beurt. In totaal zullen 326 woningen een opknapbeurt krijgen. De meeste bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners zijn op vakantie en waren dus niet thuis. Het water kwam van zolder door de woning binnen en liep buiten langs het huis naar beneden. De brandweer probeerde in eerste instantie met een dompelpomp het water weg te pompen. Maar die raakte overhit, waarna een waterstofzuiger werd ingezet. Hoe groot de schade nou echt is, is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen. Dus wacht nog wat, voor je me belt. Ik was net van plan, om me nooit meer te binden. Want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer, door jouw aanblik verblinden. Dus wacht nog wat, voor je me belt.

niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen.

Dus wacht nog wat voor je me streelt. Ik ben nog niet toe aan dat ene, dat ene.

aan de lopende, lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste woning binnen de pilot woningdelen van Kennemer Wonen in de gemeente Bergen is verhuurd. Twee jongeren namen deze week de sleutels in ontvangst voor een woning aan de

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Bergenmeer vormt zaterdag 26 september het decor voor de 9e Bergenmeerrun. Een sportieve en vooral gezellige middag voor jong en oud. Deelnemers lopen deze editie voor de stichting Leergeld Alkmaar. Bergenmeerrun is zaterdagmiddag 26 september op het sportveld bij de Beethoven Singel in Alkmaar. Kijk voor meer informatie en inschrijf op de website www.bergenmeerrun.nl.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Het is er van de hart van de ANWB. Door een kapotte brug rijden geen treinen tussen Alkmaar en Heer Hugo Waard. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. De Lange Dijken vrachtwagentour is voor de 20e keer verreden. Dat gebeurde zaterdag. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Als bijrijder gingen net als bij de vorige edities mensen met een beperking mee. De Lange Dijken vrachtwagentour is bedoeld om deze mensen een leuke dag op de vrachtwagen aan te bieden. De chauffeurs spreken van een geslaagde dag met mooie momenten. Hello wil blijven meepraten over de toekomst van de Boekelemeer. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente zich formeel nog niet tegen de eventuele uitbreiding van dit bedrijf en terrein uitgesproken. Hello is wel kritisch, maar hoopt door een genuanceerd standpunt in te nemen in gesprek te blijven met de provincie Noord-Holland. Eerder keerde de gemeente Castricum zich wel al tegen de plannen voor een uitbreiding van bedrijf en terrein Boekelemeer. De provincie wil bij de reconstructie van de N203 tussen Uitgeest en Castricum afzien van de eerder geopperde fietstunnels onder de kruising met de N513. Volgens de provincie nemen die te veel ruimte in. Ook zouden daarvoor ingrepen nodig zijn bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder en verschillende aansluitingen verdwijnen. De plannen van de provincie werden deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Filmtheater Sienenbergen doet van 18 tot en met 27 september... mee aan de landelijke bioscoop-tiendaagse. 4 dagen lang geldt een 2-voor-1 actie. Wie een reguliere ticket koopt, krijgt een tweede kaartje gratis.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezeldijk en de Oever 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
6: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
7: Het is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. De Lange Dijken vrachtwagentour is voor de 20e keer verreden. Dat gebeurde zaterdag. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Als bijrijder gingen net als bij de vorige edities mensen met een beperking mee. De Lange Dijken vrachtwagentour is bedoeld om deze mensen een leuke dag op de vrachtwagen aan te bieden. De chauffeurs spreken van een geslaagde dag met mooie momenten. Een motorrijder is zaterdagochtend achterop een bedrijfsbusje gebotst op de Wagenweg in Alkmaar. Niemand raakte gewond, maar vooral de Harley Davidson van ruim 40.000 euro kreeg een flinke tik. Het voorspatbord brak af en belandde op straat. Ook het busje raakte beschadigd. De politie kwam ter plaatse om het ongeval af te handelen. Hoe de motorrijder achterop het busje kon botsen is niet bekend. De ambachtsmolen in Oudorp draait weer, na ruim 1 jaar stilstand. De molen werd flink opgeknapt, maar tijdens het werk werden scheurtjes ontdekt in de askop. Daardoor liep de restauratie 1 jaar vertraging op. Nu wappert de vlag weer aan de wieken en kan molenaar Han Kuiper weer aan de slag. De opknapbeurt kostte 170.000 euro. Als alles goed gaat, kan de molen nu weer zeker 60 jaar tegenaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1/2 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is even de hart van de ANWB. Door technisch onderzoek rijden er geen treinen tussen Breukelen en Apkoude. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De stichting achter de Alkmaarse weekmarkten zal geen gemeentesubsidie meer krijgen. Dat meldt het college na vragen van de fractie van Bas. Kraamhuur wordt duurder, terwijl steeds meer kooplui verkoopwagens hebben. De stichting houdt daarom een nieuw huurcontract af. De gemeente wil echt hem wel meedenken over oplossingen, maar niet meer garant staan. Ook krijgt de stichting niet alsnog geld over 2025, toen het te laat was met declareren. De politie van Herugewaard heeft zondagochtend een verdachte met twee gestolen elektrische fietsen opgepakt. De dief werd aangetroffen bij de N242 ter hoogte van Noord-Schouwouden. Eén fiets had een doorgeslepen slot, de andere slot met schade. De politie is op zoek naar de eigenaren van de twee fietsen. Het gaat om een mintgroene elektrische bakfiets en een donkerblauwe e-bike van het merk Trek. Woningcorporatie Woonwaard gaat honderden huurwoningen in de Alkmaarse wijk Oud Over Die opknappen. Volgens Woonwaard zijn die woningen op dit moment slecht geïsoleerd. Bewoners ervaren ze ook als gehorig. Als eerste komen woningen in de Aalderse straat, Poelse straat en Nolenstraat aan de beurt. In totaal zullen 326 woningen een opknapbeurt krijgen. De meeste bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Een gesprongen leiding heeft zaterdag voor flinke wateroverlast gezorgd in een huis aan de Sluisbuurt in Uitgeest. De bewoners zijn op vakantie en waren dus niet thuis. Het water kwam van zolder door de woning binnen en liep buiten langs het huis naar beneden. De brandweer probeerde in eerste instantie met een dompelpomp het water weg te pompen. Maar die raakte overhit, waarna een waterstofzuiger werd ingezet. Hoe groot de schade nou echt is, is nog niet helemaal duidelijk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteerden ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. De Lange Dijken vrachtwagentour is voor de 20e keer verreden. Dat gebeurde zaterdag. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Als bijrijder gingen net als bij de vorige edities mensen met een beperking mee. De Lange Dijken vrachtwagentour is bedoeld om deze mensen een leuke dag op de vrachtwagen aan te bieden. De chauffeurs spreken van een geslaagde dag met mooie momenten. Hello wil blijven meepraten over de toekomst van de Boekelemeer. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente zich formeel nog niet tegen de eventuele uitbreiding van dit bedrijf en terrein uitgesproken. Hello is wel kritisch, maar hoopt door een genuanceerd standpunt in te nemen in gesprek te blijven met de provincie Noord-Holland. Eerder keerde de gemeente Castricum zich wel al tegen de plannen voor een uitbreiding van bedrijf en terrein Boekelemeer. De provincie wil bij de reconstructie van de N203 tussen Uitgeest en Castricum afzien van de eerder geopperde fietstunnels onder de kruising met de N513. Volgens de provincie nemen die te veel ruimte in. Ook zouden daarvoor ingrepen nodig zijn bij de historische schulpvaart. De weg en het fietspad worden wel breder en verschillende aansluitingen verdwijnen. De plannen van de provincie werden deze week toegelicht aan beide gemeenteraden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

If I could just hold you.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zes ruiters van het korps Rijdende Artillerie brengen zaterdag 19 september een bijzonder bezoek aan Bergen. De datum is niet toevallig. Precies op die dag in 1799 vond de slag bij Bergen plaats.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
2: De Donderdag Date.
1: Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een officiële zwemlocatie in Alkmaar zit er op korte termijn niet in. Dat komt naar voren uit antwoorden van het college op raadsvragen die deze zomer waren gesteld door Pro. Er zijn geen officiële zwemlocaties in Alkmaar, al wordt er wel gezwommen in een aantal vaarwegen. Maar officieel blijft dat verboden, zo zegt de gemeente. Het aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie zou met de huidige regelgeving ook jaren in beslag nemen. De plannen voor een groot ecoduct in Egmond aan Zee leiden tot vragen en onrust in het dorp. Dat stelt de politieke partij Kies Lokaal. De partij wil weten wat voor mogelijkheden voor inspraken zijn voor inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Duinbeheerder PWN wil met een ecoduct over de Egmondestraatweg twee duingebieden verbinden. Het ecoduct moet Poort van Egmond gaan heten en vormt een nieuwe entree voor het kustdorp. De politie van Herugewaard heeft zondagochtend een verdachte met twee gestolen elektrische fietsen opgepakt. De dief werd aangetroffen bij de N242 ter hoogte van Noord-Scharwouden. Eén fiets had een doorgeslepen slot, de andere slot met schade. De politie is op zoek naar de eigenaren van de twee fietsen. Het gaat om een mintgroene elektrische bakfiets en een donkerblauwe e-bike van het merk Trek. De Langedijken vrachtwagentour is voor de 20ste keer verreden. Dat gebeurde zaterdag. Aan de jubileumeditie deden 120 vrachtwagens mee. Als bijrijder gingen net als bij de vorige edities mensen met een beperking mee. De Langedijken vrachtwagentour is bedoeld om deze mensen een leuke dag op de vrachtwagen aan te bieden. De chauffeurs spreken van een geslaagde dag met mooie momenten. En tot zover het nieuws uit de regio.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Historisch vereniging Scorlongo organiseert op dinsdag 20 oktober... een lezing over schilder Jan van Scorrel. Spreker Ger Brussen neemt het publiek mee langs het bijzondere leven en het werk van de kunstenaar uit Scorrel. De lezing vindt plaats in de Blinkert 150 in Scorrel. De zaal opent om 7:15 en de lezing begint om 8:00.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog niet zo heel veel vertraging op de snelwegen. Ja, 10 minuutjes op de A10. Vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West 3 kilometer file. Komt door een ongeluk, er zijn daar twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
9: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

7 minuten over de... over 4 op de maandagmiddag, ja. Van Young Cannibals en Johnny Come Home. Je bent aan het luisteren op dit moment naar de live programmering hier op Radio 80. Met je host Torvald de Winter tot 6 uur. En live vanuit Studio Zuiderduin met The Little River Band.

0: volgende maandagmiddag, ja. De Gypsy Rhythm van Raoul Orellana. Ik heb nog zo'n gypsy eruit gevogeld.
1: Good afternoon met Thorwald.

met NC op 80. 7 minuten voor 4:30 op de 105.95 FM, de kabel en het wereldwijde web. Calvin Harris. I'm thinking about you. Ja. Veel goed muziek op de maandagmiddag.

De klanken wisselen zich af in de Good Afternoon Show met ondergetekende Thorvalde Winter hier op Radio 80 uit Egmond aan Zee. Bergen, ja. Geef het een naam.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatief rust op de Noord-Hollandse wegen. Wel vertraging op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij Amsterdam-West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een officiële zwemlocatie in Alkmaar zit er op korte termijn niet in. Dat komt naar voren uit antwoorden van het college op raadsvragen die deze zomer waren gesteld door Pro. Er zijn geen officiële zwemlocaties in Alkmaar, al wordt er wel gezwommen in een aantal vaarwegen. Maar officieel blijft dat verboden, zo zegt de gemeente. Het aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie zou met de huidige regelgeving ook jaren in beslag nemen. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Uitgeest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. Hello wil blijven meepraten over de toekomst van de Boekelemeer. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente zich formeel nog niet tegen de eventuele uitbreiding van dit bedrijf en terrein uitgesproken. Hello is wel kritisch, maar hoopt door een genuanceerd standpunt in te nemen in gesprek te blijven met de provincie Noord-Holland. Eerder keerde de gemeente Castricum zich wel al tegen de plannen voor een uitbreiding van bedrijf en terrein Boekelemeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

minuten over half vijf. The Crowded House. And Into Temptation. Voor de kust- en duinstreek.

0: Somebody Else's Lover. Treintje, ja, en de boer, ja.
1: Good Afternoon met Thorwald.

luisteren op de maandagmiddag. Maxi Price, Stand Close to You. Kwart voor vijf in de Good Afternoon Show hier op Radio 80, 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web. Ja. Tot 6 uur zijn we bij met veel good muziek. Ook deze van Marilyn Martin, A Move Closer.

0: Martin, Move Closer. Dat zijn van die platen, ja. Als je die één keer gehoord hebt, dan blijf je zo hoor, ja. Ook deze. Somebody That I Used To Know van Gotcha.
1: You said you felt so happy.

alweer bijna 5 uur in de Goed Even Doen Show. Alison Moyet en All Cried Out. We gaan ons opmaken voor de commerciële gedachten en het nieuws van 5 uur. En dan spreken we elkaar aan de andere kant van 5. Doen we met James Ingram en Michael McDonald's Jumbo Be There.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van een rechte avondspits is nog geen sprake in Noord-Holland. Ja, je hebt vertraging op de N208, de weg Sassenheim-Velsen. Voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

het is 9 minuten over je 5. Tweede deel van de Good Afternoon Show hier. 100% coronaproof. The Cure. Anna Forrest. We gaan wat nieuws draaien. Van ook alweer een paar jaar terug hoor. Dua Lipa, ja. Love Again. Tot 6 uur zijn we bij je met Feel Good Muziek live vanuit Studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee aan de voet van de Van Spijken. Op de 105.9 FM, de kabel en het wereldwijde web.

En ze bleef maar strooien met liefde, ja. Straks om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulst. En ik ga jullie volgende week weer spreken. Taylor Swift, voor alle Swifties onder ons. En The Fate of Ophelia. Bedankt voor het luisteren.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 kilometer file staat er in de regio Noord-Holland. De enige echte vertraging is er voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22 2 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Stichting Alkmaarse Markten gaat binnenkort in gesprek met het college over de toekomst van markten. De stichting houdt een nieuw 5-jarig contract voor de levering van kramen af vanwege financiële risico's. Soms stoppen marktlui of komen ze met een eigen verkoopwagen. De gemeente staat nu nog garant om tekorten te dekken, maar die regeling loopt eind 2027 af. Met het college wordt gezocht naar hoe de Alkmaarse markten behouden kunnen worden. De plannen voor een groot ecoduct in Egmond aan Zee leiden tot vragen en onrust in het dorp. Dat stelt de politieke partij Kies Lokaal. De partij wil weten wat voor mogelijkheden voor inspraken zijn voor inwoners van Egmond aan Zee en Egmond aan den Hoef. Duinbeheerder PWN wil met een ecoduct over de Egmondestraatweg 2 duingebieden verbinden. Het ecoduct moet Poort van Egmond gaan heten en vormt een nieuwe entree voor het kustdorp. De stichting achter de Alkmaarse weekmarkten zal geen gemeentesubsidie meer krijgen. Dat meldt het college na vragen van de fractie van Bas. Kraamhuur wordt duurder, terwijl steeds meer kooplui verkoopwagens hebben. De stichting houdt daarom een nieuw huurcontract af. De gemeente wil echter wel meedenken over oplossingen, maar niet meer garant staan. Ook krijgt de stichting niet alsnog geld over 2025, toen het te laat was met declareren. Woningcorporatie Woonwaard gaat honderden huurwoningen in de Alkmaarse wijk Oud-Overdie opknappen. Volgens Woonwaard zijn die woningen op dit moment slecht geïsoleerd. Bewoners ervaren ze ook als gehoorig. Als eerste komen woningen in de Aalbergse straat, Poelse straat en Nolensstraat aan de beurt. In totaal zullen 326 woningen een opknapbeurt krijgen. De meeste bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is de hele middag al rustig op de, relatief rustig op de Noord-Hollandse snelwegen. Kleine 10 minuten vertraging momenteel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. En op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht rijdt het langzaam bij Maarsendorp. 2 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleiten. En we zijn hier in een feestelijke stemming, want het programma bestaat 20 jaar. En dat gaan we uitgebreid vieren vandaag. Tussen 11 en 2 ontvang ik zo'n 20 gasten aan de telefoon, maar ook in de studio. En ik begin zo meteen, ze zitten bij mij aan tafel. Ellen Zwanenburg de Veijer, Albert Boekema en Nico Kool. En dan hebben we straks ook nog Marjan van Heteren aan de telefoon van het Stedelijk Museum. Maar we gaan natuurlijk ook altijd beginnen met muziek. En normaal gesproken mogen de gasten muziek meenemen. Maar deze keer mocht ik het uitkiezen. Dus dat is ook wel heel leuk en fijn om dat te doen. In ieder geval feestelijke uitzendingen. We beginnen met Michael Bublé. En ik leg straks uit waarom. Maar we gaan luisteren naar Feeling Good, Michael Bublé.

0: Ja, dat was Michael Bublé met Feeling Good, uitgekozen door mij. Want, dat is wel een verhaal, want we begonnen 20 jaar geleden, eigenlijk 21 jaar geleden, met dit nummer in het kunstprogramma wat ik toen presenteerde. Ja, en uiteindelijk is dat een ander nummer geworden, een eigen leader, maar daar ben ik dus mee begonnen. Dus ik dacht, dat is heel leuk om daarmee te beginnen. Ik heb aan tafel zitten Ellen Zwanenburg de Vijen, Albert Boekema en Nico Kool. Welkom, alle drie. Ja, ik begin even met jou, Nico. Hoe lang is het geleden dat je in het programma geweest bent?
1: Nou, heel lang geleden in ieder geval.
0: Ja? Ja,
1: in Noordsgebouw was het nog, hè? Zat je in Noordsgebouw?
0: Ja, dus zat ik nog in Noordsgebouw, ja, inderdaad.
1: Daarna ben ik ook hier nog een keer geweest, maar het is mijn derde keer nu dat ik kom.
0: Ja.
1: En Noordsgebouw, dat weet jij misschien beter dan ik, hoe lang geleden dat
0: is. Oh, dat is inderdaad wel 15 jaar geleden, denk ik.
1: Ja,
0: nog steeds beeldend kunstenaar?
1: Ja, dat kan je niet afzetten. Hè? Dat blijft gewoon doorgaan. Hè?
0: Ja.
1: Als je terugkijkt op je leven, ik ben nu al wat ouder, dan zie je dat dat er altijd al zo verschrikkelijk ingezeten heeft. Veel meer dan je op dat moment eigenlijk realiseerde.
0: Ja, je kan bijna niet anders.
1: Nee, het is gewoon je natuur, en niet dat ik nou daar zo vreselijk in opgevoed ben of zo. Ja. Mijn vader nam wel eens foto's, of mijn moeder, die zat er wel eens achter de naaimachine, maar niet echt. Maar op een gegeven moment zei Hans Boomsma, overleden Hans Boomsma, kunstenaar in Nederland. Nico, realiseer je wel dat jij kunstenaar bent? En dat vond ik eerst een belachelijk idee eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je bent het wel, en je bent het nog steeds?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en jij, Albert, want wij kennen elkaar in een heel andere hoedanigheid natuurlijk. Van de senior leesgroep.
2: Ja, dat klopt. Ik ben er een paar jaar geleden daar na mijn pensionering lid geworden. En wat ons bindt is de belangstelling zowel voor geschiedenis als voor het lezen van boeken. En de leeskring die wij hebben bestaat uit 7 personen met verschillende achtergronds. Jij bent de enige kunstenaar
0: ja,
2: in de groep.
0: Ja.
2: En we lezen boeken heel gevarieerd, passend bij onze belangstelling. Jij kiest wel eens een kunstboek uit en ik ben meer van de autobiografieën. En de praktijk is dat jij mij een keer hebt gevraagd het boek van Helle Hazen te bespreken. En een dikke pil. En dat werd een dubbele uitzending. Nou, het was voor ons toen de tijd ook in de kring een heel fijn boek om te bespreken, omdat Helle Hazen had een enorme oeuvre. En ze was als persoon ook zeer opmerkelijk. En ik heb nou 2 boeken bij me waarvan ik van 1 boek zeg van dat is jammer dat we dat hebben besproken. Dat is van de kunstenaar Jan Mankers.
0: Ja.
2: Jan Mankers is een mooie schilder, heeft schitterend geschilderd, maar de biografie is in onze ogen niet helemaal geslaagd.
0: Nee, we vonden het wat minder, hè?
2: Ja, ja, en het begint al mee. Jan is maar 30 jaar geworden. En dan heb je nog niet zo'n heel leven. En Jan had ook niet heel veel op papier gezet. Dus er was dus eigenlijk niet zo heel veel te schrijven over het persoon Jan Mankers. Terwijl over de persoon Helle Hazen was veel meer te schrijven.
0: Ja, nog even terug, hè? Want Senia is natuurlijk een landelijke leesclub-organisatie. En dan, dat is wel goed om te weten, dat landelijk. Want we zijn in coronatijd met Kunst Compleet ook met een boekenprogramma begonnen. En toen hadden we ook een medewerker van Senia, een landelijke, vanuit een landelijke organisatie die meedeed, ook meelas. En we bespraken toen boeken. En toen zijn we eigenlijk verder gegaan. En zo in die hoedanigheid ben jij een keer in het programma geweest. Maar Senia is natuurlijk een landelijke organisatie. En wij zitten dan in een geschiedenisgroep. Maar er zijn nog veel meer. Er zijn ook literatuur, Engels. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken.
2: Ja, het is voor mensen die graag willen lezen en daarover willen praten met gelijkgestemden, is het is bijna in elke regio is er wel een leesgroep. Dus hierbij ook een oproep aan mensen die eigenlijk wat geïsoleerd leven en toch graag aansluiting willen zoeken. Het is laagdrempelig en je kan je aanmelden via de Senia-lijn, senia.nl geloof ik.
0: Ja, Senia-site inderdaad, ja. En jij, Ellen, hè? Want wij bellen jou altijd in, zeggen we dan. Ja, ja. Ellen Zwarenburg de Vijen.
3: Ik ben hier voor het eerst.
0: Dus ja, je bent hier voor het eerst in de studio, ja. Want je bent medewerker bij Kunstuitleen Alkmaar.
3: Ja.
0: Maar je hebt ook een schrijfcafé. Eerst dat, denk ik.
3: Ja, eerst het schrijfcafé.
0: Eerst schrijfcafé, ja.
3: Oké, nou, het schrijfcafé Bergen en Omstreken. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Want iedereen die rondom Bergen woont, of daar voorbij, is hartstikke welkom. Bij Schrijfcafé Bergen.
0: En wat houdt het eigenlijk in?
3: Ja, dat is een beetje uit mijn eigen nood geboren. Ik kom uit Bergen, maar 2 jaar geleden ben ik weer terug verhuisd naar Bergen, na 40 jaar weg te zijn geweest. Ik zocht gelijkgestemden. Ik kijk even naar mijn overbuurman. En ik merkte dat er eigenlijk qua schrijven of qua poëzie niet heel veel te beleven was. Als je wil lezen, er zijn heel veel leesclubs in Bergen, maar als je zelf iets wil produceren, is er dus eigenlijk helemaal niks. Ik heb 2 keer meegedaan in de bibliotheek. In eind januari, februari is er altijd de Week van de Poëzie. En toen heb ik 2 keer meegedaan om voor te dragen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn wel mensen uit Bergen die komen voordragen, maar die zitten niet in een clubje of zo. Die zijn niet verbonden met elkaar. Dus ik dacht, nou, een beetje rondvragen, bellen. Ik kwam tot niks, helaas. En toen dacht ik, ja, als het niet bestaat, dan moet je het zelf gaan regelen. Want zo zit de wereld wel in elkaar. En zo ben ik met Welzijn Bergen gaan praten. Die hebben een locatie achter de Albert Heijn. Aan dat pleintje staat een gebouwtje. En ik heb een brief geschreven naar hun en gevraagd van, kunnen we in gesprek? Dat kon. En het werd goedgekeurd. Dus nu heb ik op dinsdagmiddag van 2 tot 4... heb ik het gebouwtje te leen van Welzijn Bergen. En komen we daar bij elkaar. En elke week is er een andere workshop. En dat is allemaal gratis. En ik ben zo blij. Ook wel een beetje, moet ik zeggen, vanwege mijn baan die ik heb, ken ik gewoon heel veel mensen die creatief les kunnen geven. En ook schrijvend les kunnen geven. We krijgen niet nu dinsdag, maar volgende week dinsdag komt erop komen. Kunstenaar, wel bekend.
0: En schrijver ook, dichter.
3: En ook schrijver en dichter. En die komt een workshop geven. Hoe leuk is dat? Mag je gratis naartoe? We hebben aanstaande dinsdag hebben we een jonge dame die afstudeert, Wieke Broers. En zij heeft vorig jaar de bachelor gehaald met over Annie M. G. Schmid en Willem Wilmink. En daar komt zij een lezing over geven. En vorige week hadden we Alice van Atten. Beeldend kunstenaar, maar vooral schrijfster. Woont in Egmond Binnen. En ze is daar trouwens heel erg actief bezig om van alles op te zetten. Ook heel leuk. En die kwam knipgedichten met ons maken. Dus elke week is er wat anders. En wil je nou weten, want dan ga ik ook even...
0: Ja, doe dat.
3: Natuurlijk even
0: en dan gaan
3: maken.
0: We daarna naar muziek. Ja?
3: Heel goed. Wil je nou weten wat we nog meer doen? We hebben een Facebook-site. Schrijfcafé Bergen en Omstreken. Maar we hebben ook een nieuwsbrief. En dan kan je inschrijven bij schrijfcafé.bergen@gmail.com.
0: Oké, mooi. We gaan naar de muziek. En ook weer uitgerozen door mij. Een oudje. Ik kijk Nico even aan. Nou ja, zo oud. Nou, zo oud is het ook nog niet, hoor. En Ellen ook, want wij zijn natuurlijk wel een beetje van de jaren 80, hè?
3: Sinds dat we 16 zijn.
0: Ja, precies, ongeveer. We gaan luisteren naar de Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Ja, dat waren de Simple Minds met Don't You Forget About Me. We praten gewoon door. Hè. We zijn gewoon live ook en alles gaat gewoon door. Er gebeurt heel wat in de ruimte hierachter. 20-jarig bestaan vieren we. En ik heb Marjan van Heteren van Stedelijk Museum Alkmaar aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen en ja. Gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Je bent denk ik een halfjaartje geleden in het programma geweest, naar aanleiding van de Egmonders tentoonstelling.
1: Jazeker.
0: Ja. En wat voor nieuws heb je voor ons nu? Wat is er te zien in het Stedelijk Museum?
1: Op dit moment hebben we Gestel en de Smet. Dat is een tentoonstelling over Leo Gestel, een van de leden van de Bergse School. En Gustave de Smet, dat is een van de belangrijkste Belgische expressionisten. En die hebben elkaar op verschillende momenten enorm beïnvloed. Het werden goede vrienden van elkaar. En op het moment dat Gustave de Smet vlucht uit België vanwege de Eerste Wereldoorlog, wordt hij opgevangen door Leo Gestel. En dan ziet hij wat de Nederlandse kunstenaars maken. En dat neemt hij over in zijn stijl. En op een gegeven moment gaat hij weer terug naar België en Gestel gaat op reis. Die komt dan in de problemen, privé, maar ook daarna op werkgebied. En dan gaat hij zijn wonder likken in België en dan gebeurt het omgekeerde. En die beïnvloeding wederzijds, maar ook die vriendschap, dat is het onderwerp van onze tentoonstelling nu.
0: En welke periode praten we dan over?
1: Nou ja, de Eerste Wereldoorlog begon in 1914.
0: Ja.
1: Dan vlucht Gustave de Smet. En beide kunstenaars overlijden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dus het interbellum.
0: Ja, dus,
1: de periode daartussen.
0: Ja, dus niet zo'n hele lange periode, maar wel een hele belangrijke dus duidelijk geweest.
1: Ja, zeker. Zeker voor de kunstenaars in onze regio. Want die zijn toen gaan floreren. Eigenlijk is het zelfs zo dat wij de eerste expressionisten van Nederland hebben gehad in Bergen. En de Vlaamse expressionisten, daarvan werd altijd gezegd dat die beïnvloed waren door de Duitsers. En nou ja, dat staat in alle kunsthistorische boeken. Maar nu heeft onderzoek aangetoond dat het in Bergen is gebeurd. Dat de Nederlanders Gustave de Smet hebben beïnvloed. En dat is toch wel heel interessant.
0: Ja, zeker. Ja. En wie heeft dat ontdekt? Hebben jullie dat ontdekt?
1: Ja, we hebben een gastconservator, Kees van der Geer. Die heeft gedurende 3 jaar onderzoek verricht voor ons. En heeft dat zowel in de tentoonstelling als in de catalogus allemaal neergezet.
0: Dus ja.
1: Heel boeiend.
0: Mooie ontdekking.
1: Heel mooi vormgegeven. Dus ik zou iedereen willen aanraden om even naar Alkmaar te komen.
0: Ja, tot wanneer is de tentoonstelling nog?
1: Die loopt door tot 13 september.
0: Oké, goed. En jullie zijn open van dinsdag tot en met zondag?
1: Ja, zeker. Vanaf 11 tot 5. En er is ook niet onbelangrijk in deze periode klimaatbeheersing. Die is eigenlijk voor de schilderijen, maar het betekent dat het bij ons altijd 20 graden op zaal is. Dus heerlijk cool.
0: Ja, fijn. En dankjewel voor dit moment, want we hebben ook nog heel veel andere gasten. Maar in ieder geval nogmaals bedankt. En ga vooral even naar het Stedelijk Museum, ook deze zomer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en ik ga natuurlijk gewoon even verder met de gasten die nog aan tafel zitten. Ellen, Nico en Albert. Albert, even met jou nog heel kort, hè, want je hebt 2 boeken bij je liggen. Jan Mankes hadden we het net over. Het was niet zo'n goeie. En toen hadden we de Pissarro's.
2: Ja, de Pissarro's vind ik een boek waarin wij hebben ontdekt dat een boek wat gaat over zowel de geschiedenis van een land als geschiedenis van een groot gezin, dat een heel spannend boek kan zijn. En de biograaf was toevallig een Nederlander. De Pissarro speelt zich af in Colombia. Hij heeft beschreven een familie waarvan de opa zeg maar admiraal is geweest. Die zat dus aan de kant van het gezag. En de kinderen zijn helemaal de andere kant op gegaan. Die zijn in de Korea-strijd beland. En de kleinkinderen die zijn zeg maar terugkijkend in een normaal proces gekomen. Het boek wat wij hebben gelezen, dat gaf heel veel gesprekstof. En wij waren vooral onder de indruk van de geweldsexplosies in Colombia. En dat die geweldsexplosies ook binnen één gezin zo tot uiting kwam. Waarbij dus ook moord en doodslag heel erg dichtbij is gekomen.
0: En eigenlijk ook wel genormaliseerd werd, hè?
2: Ja, het boek was zo imponerend dat er ook een film gemaakt is over... Of eigenlijk het gezin was zo imponerend dat daar een film over gemaakt is. Dat was ook in de jaren 90. En wij hebben als leeskring altijd nogal wat discussie over een boek. Maar van dit boek vonden wij alle dat er heel imponerend is geschreven. En ook de recensent die schrijft van de Volkskrant dat het een meest verbazend is dat alles ook waar gebeurd is.
0: Ja, meest verbazend, maar wel waar gebeurd. Ja,
2: ja,
0: ja,
2: ja, ja. En dat er vaak is een roman of een boek is komt uit de fantasiewereld voort van een schrijver. Maar hier zijn zoveel voorvallen beschreven dat je je afvraagt, hoe bestaat het?
0: Ja.
2: Dat in één land zoveel contrasten zijn van armoede en rijkdom, van mensen die streven naar vrede en anderen die eigenlijk alleen maar uit zijn op eigen gewin. Met wat dat betreft leven we in een wereld van nogal wat contrasten. En dat is in dit boek heel goed tot uiting gekomen.
0: Ja, en jij Nico, want beeldend kunstenaar, binnenkort nog een expositie?
3: Ja, ik exposeer binnenkort in Purmerend met andere kunstenaars die zich bezighouden met het stedelijk landschap.
0: Ja, Urban Landscape.
3: Urban Landscape is al een hele vaste formatie, al jarenlang. En we doen nu Purmerend aan. En,
0: vanaf wanneer is de tentoonstelling?
3: Precies, voor mij hou ik altijd de 4 juli.
0: 4 juli?
3: Ja.
0: Ja, ja, en wat laat je zien deze keer?
3: Deze keer laat ik zien iPad-tekeningen, allemaal gemaakt in Amsterdam, Heergewaard, Amersfoort, Zwolle. Ik ben het hele land door geweest met mijn iPad op een gegeven moment.
0: Ja, ja.
3: Ontzettend enthousiast over.
0: En deze week is David Hockney overleden.
3: Ja,
0: en die
3: zeker.
0: Werkte natuurlijk ook op de iPad. Dus,
3: ja.
0: Ja.
3: Ja, toen ik David Hockney volgde ik al lang. En toen kwam hij op die iPhones eigenlijk. Hè. Hij begon op de iPhone.
0: Ja.
3: En in Parijs had hij een expositie. En toen heb ik meteen een kaartje gekocht naar Parijs. En toen kwam hij in een donkere galerie waar allemaal die
0: kleurrijke iPhones, werken van hem.
3: Kleine,
0: Ja,
3: interessant. Ja.
0: En hoeveel werken laat je zien?
3: Nou, dat hangt er nog een beetje vanaf. We zijn het nog wat uitzoeken. Ik denk een stuk 5, 6, 7 misschien. Maar, moet een beetje schikken met elkaar. Hè? Want doen verschillende mensen mee.
0: Ja, zeker.
3: Ja. Ja.
0: Goed. En als laatste nog even Ellen. Want we moeten ook op de tijd letten. Hè?
4: Helaas.
0: Ja, helaas. Ellen, kunstenaarlijn Alkmaar.
4: Ja.
0: En nog steeds...
4: Fantastische plek.
0: Ja, toch? Ja. Bergenweg in Alkmaar.
4: Bergenweg 1. Ja, het is zo'n fijne plek. En we hebben ontzettende mooie tentoonstellingen. We hebben op dit moment zelfs in de binnentuin hebben we een beeldenexpositie.
0: Ja, dat is nieuw, hè?
4: Ja, de binnentuin is helemaal opgeknapt en het is fantastisch. En samen met Hortus en het KCB hier uit Bergen. Kunstenaars uit het KCB exposeren zowel in de binnentuin van de Kunstuitlijn als bij de Hortus. Daarnaast hebben we nog een tentoonstelling dat heet Beestig. En dat gaat allemaal over dieren. Ook ontzettende mooie tentoonstellingen. Echt hoge kwaliteit. Ik ben verrast af en toe gewoon. Dan denk ik, nou, in die 25 jaar heb ik toch veel gezien.
0: Ja.
4: Maar dit is echt ook weer zo'n buitencategorie. Echt heel erg mooi.
0: En tot wanneer?
4: Oh meid, dat had je me...
0: Nog wel een tijdje. Kijk even op de website van kunstenaarlijnalkmaar.nl. Ik dank jullie wel, want we gaan naar muziek en dan vervolgens naar de volgende gasten. Dank jullie wel voor dit moment. Ook natuurlijk voor jullie komst al die jaren en jullie bijdrage bij deze. We gaan naar Ironic, Alanis Morissette.

0: En dat was Alanis Morissette. We gaan gewoon door, begrijp ik, van André. Welkom, alle drie. Ik stel jullie zo even voor, maar voor de luisteraar. We zijn met een feestelijk jubileum-uitzending bezig van 11 tot 2. Kunst Compleet bestaat inderdaad 20 jaar. En ik heb elke half uur drie gasten. Hè? En ik zit aan tafel nu met Erik Beets, Susanna Moelis-Lastra en Marja van Putten. En ja, we gaan maar even kijken hoe het gaat zo dit half uur. Toch? Ja. Ja. Erik, hoe lang geleden ben je in het programma geweest? Weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Maar allereerst gefeliciteerd.
0: Ja, dank je wel.
1: Met de 20-jarige radio-uitzending.
0: Dank je.
1: Ja, nee, ik weet het niet meer. Ja, 5 jaar geleden of 4 jaar? Nee,
0: ja,
1: zoiets. Geen idee.
0: Ja. Wel hier, denk ik.
1: Ja, nou, ja, ik weet het niet. Ik kon het niet meer vinden, joh.
0: Ja, dat ja. Dat is wel goed dat we even nog de routebeschrijving toestuurden.
1: Ja, ja.
0: Maar volgens mij ben je ook wel eens in Lange Dijk geweest, waar ik toen nog zat.
1: Nee, dat is Marianne misschien.
0: Oh, is Marianne? Ja, ja. Dat kan. Ja, vrouw inderdaad.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Goed, en jij, Susanne, want jij bent nog niet zo heel lang geleden geweest.
2: Ja, de eerste keer was net na corona.
0: Ja.
2: Was ook ik net verhuisd naar Heilo.
0: Ja.
2: En de laatste keer was afgelopen jaar.
0: Ja, precies. Ja, ja. En jij, Marja?
3: Ik ben ook 2 keer geweest. 1 keer volgens mij in 2018 of zo met Astrid Moors.
0: Ja.
3: Over de expositie 50-50 in Zaandam.
0: Klopt.
3: En 1 keer met Wim Vonk voor de expositie in het kunsthuis Purmerend.
0: Juist.
3: Dat was in 2023.
0: Ja. En al die jaren, want dit programma bestaat 20 jaar. Maar al die jaren zijn jullie en kunstenaar. En kunstenaar gebleven. Nog steeds. Want jullie werken alle drie nog.
1: Ja,
0: ja, jij ook nog, Erik.
1: Ja, ja, ja. Ik heb net een expositie beëindigd. Op een hele rare plaats. Misschien is dat het vermelden waar. Het is op een ijssalon.
0: Een ijssalon. Had je dat gedacht 20 jaar geleden? Dat je daar wel eens zou exposeren?
1: Nee. Nou, zoals je weet heb ik in Shanghai tot aan Berlijn geëxposeerd.
0: Ja, precies. Ja, toch? Ja.
1: Ja. En dit kwam omdat beeldkunstenaar Emo Verkerk, die bemoeit zich in Den Helder met de ijssalon. Dat is een soort cultplek geworden voor kunstenaars. Dus toen hij me een paar maanden geleden opbelde, hij zegt, heb je zin om te exposeren? Want het gaat wat minder met Aris en Gray Laan.
0: Ja.
1: En ik zeg, nou, dat gaan we doen, Emo. Dat is... Ik hoor steeds...
0: Praat maar door.
1: Okay.
0: Dat gaat hij gewoon door.
1: Ja, dat gaat gewoon door. Ja. Okay. En ik dacht van, nou, dat is een leuk initiatief. Maar ik wist niet wat ik moest verwachten. Dus ik dacht van, nou, we gaan het gewoon doen. Ik heb met Emo ingericht. En het was eigenlijk heel erg leuk. Aris bleek ontzettend ontvankelijk voor kunst. Nou, hij serveerde ook ijsjes, maar...
0: Ja, precies. Nee. Nou, dat moet je hebben.
1: Hij had mijn werk snel... door, of tenminste, hij begreep het en wilde het uitleggen aan anderen. Dus ja, nee, ik vond het echt een hele leuke opening. En je kreeg gelijk een ijsje.
0: Ja. Nou, wat wil je nou nog meer inderdaad?
1: Wat wil je nou nog meer?
0: Ja. Ja,
1: dus dat is een beetje een rare plek, maar ja, toch erg leuk.
0: Ja.
1: Ik heb gisteren het werk weer opgehaald, dus helaas is het nu niet meer te zien.
0: En jij, Susanna, want jij hebt wel een bijzondere tentoonstelling. Dat komt eraan, hè?
2: Dat komt eraan, ja. Dat is vanaf 17 juli... tot 4 september in de Grote Kerk in Alkmaar, in de consistorieruimte. Ja, ik ben heel blij mee, jazeker.
0: Ja, ja, het is een sowieso een prachtige plek, de Grote Kerk Alkmaar.
2: Zeker, ja, zeker, sowieso. En de consistorieruimte is een uitdagende plek om daar iets te doen. Maar ik besloot al bijna een jaar geleden over een expositie over de diepzee en de bedreigingen... rond de diepzee. En dat is geworden. Dus het is bijna.
0: Ja, ja. Jouw werk gaat ook heel erg over organismen, biologie, dat soort. Je bent van oorsprong natuurlijk ook bioloog, hè?
2: Ja.
0: Ja. En jouw werk gaat natuurlijk heel erg over wat er gebeurt, hè, in de natuur.
2: Ja, vooral, dat is mijn inspiratie. Hè. Mijn bron van inspiratie vooral wat je niet zomaar met blote ogen kan zien. Dat is een deel van de natuur die de meeste mensen niet zien. En dat kan micro-organismen zijn. Maar dat kan ook onder waterwereld zijn. Of onder de bodem, de aarde zijn.
0: Ja.
2: De grond. En mijn zorg eromheen. Wat zijn we aan het doen in relatie tot klimaatverandering, die bewustwording. Kijk, zoals met de diepzee, dat daar is bijna... Het is de onbekendste ecosysteem ja. van de aarde. Van 9 van de 10 soorten die organismen die daar leven, we kennen alleen maar.
0: We kennen ze niet.
2: Klopt. 9 ja. van de 10, hè?
0: Ja.
2: En dat is een plek die eigenlijk onbeschermd is.
0: Ja. Vorige week is er nog iets ontdekt, hè? In zo'n trog,
2: ja, het is bijna elke dag komen nieuwe soorten. En het punt is dat daar, wat ik de expositie mee richt, specifiek is over de diepzeemijnen als bedreiging. En de ecosysteem die daar ontstaat rond de mangaankernollen en op de mangaankernollen. Die eigenlijk zijn een soort, de maat is bijna een aardappel.
0: Ja.
2: En ze groeien heel erg langzaam, echt millimeters per jaar. Hè? En daar worden de mineralen die heel erg voor ons waardevol zijn. Hè? Mm-hmm. Voor bijvoorbeeld mangaan of kobalt of koper. Daar gaan ze de kernel vormen. En dat is wat nu gewild is. En het is echt uniek. En als je dat gaat met de grote machines schrapen, de bodem van de zee, daar worden ecosystemen verdwijnen van miljoen jaren. Dat is ongestelbaar.
0: Ja, ja. Maar ja, moeilijk ook, hè? Ja.
2: Heel moeilijk, maar vooral omdat je niet weet. Hè? Mm-hmm. We weten niet, we weten heel weinig. Dus we weten niet wat we gaan veroorzaken. Want kijk, de oceanen zijn zo belangrijk voor de aarde.
0: Zeker.
2: Hè? Meer dan 50% van de zuurstof dat we... Mm-hmm. Ademen komt vandaar, om te beginnen. Ja. Daar de CO2 die daar wordt ook ingeslagen, de warmte, de regulering van de klimaat op aarde, de biodiversiteit. Nou ja, en we weten echt heel veel te weinig.
0: Ja, ja. We gaan nog even naar muziek, want dat moet natuurlijk ook in dit programma. Mm-hmm. Hè? Normaal gesproken nemen jullie altijd muziek mee. Ik mag nu de muziek uitkiezen. Dus ik heb een lijstje. We gaan luisteren naar Roxy Music, Avalon.

0: die mag natuurlijk niet ontbreken. Roxy Music met Avalon. Ik zit aan tafel met Erik Beets, Susanna Malus-Lastra en Marja van Putten. Marja, jij komt natuurlijk uit Amsterdam. Ja, je bent er. Hoe lang ben je al kunstenaar?
1: 35 jaar.
0: 35 jaar wel, hè? Ja. Ja. Ja. Ik dacht eigenlijk, misschien moet ik jullie ook een vraag toesturen. Toen dacht ik, nou, laat me niet, want nee. Jullie hebben je eigen verhaal. Maar ik dacht, heb jij advies voor jonge kunstenaars?
1: Gewoon doorgaan.
0: Gewoon doorgaan.
1: Ja, dat is het enige eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk voor iedereen geldt dat wel, hè?
1: En heel erg je eigen plan trekken.
0: Ja.
1: Niet te veel laten leiden door... ja, wat er in de kunst om je heen gebeurt. Of door subsidiegevers of mogelijke... ja, nou, je moet natuurlijk ook wel een beetje slim zijn. Het is een andere tijd dan wanneer ik kunstenaar ben geworden. Hè?
0: Dat, ja, en social media is natuurlijk veel belangrijker.
1: Social media,
0: belangrijk.
1: netwerk is superbelangrijk. Ja. Gewoon, ja, probeer gewoon je connecties warm te houden. Ga naar openingen van mensen die je kent.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja. En je werk, want is dat in al die jaren wel geëvolueerd? Is dat veranderd of is het heel erg veranderd?
1: Altijd heel erg in beweging.
0: Ja, tuurlijk.
1: En de laatste 5 jaar is er echt wel heel erg veel veranderd. Ik ben best op een ander spoor terechtgekomen. Ik heb veel meer de textiel in mijn werk omarmd. Want ik heb altijd schilderijen gemaakt waar textiele elementen in voorkwamen. En een jaar of 5 geleden heb ik dat omgedraaid. Dus eigenlijk echt met textiel. Eerst op 2D en de laatste paar jaar 3D beelden met textiel. Waarbij ik probeer om de textiele beelden te laten staan en niet hangen. En textiel echt als een bouwmateriaal te gebruiken. Dus ik ben niet met technische handigheidjes bezig. Maar ik gebruik het gewoon om een beeld te bouwen.
0: Ja.
1: En natuurlijk gaan daar andere materialen bij.
0: Ja. Hè,
1: zoals vaak dus hout. Of,
0: het is wel vaak groot, hè?
1: Ja, maar ik heb ook hele kleine dingetjes hoor. Ik heb schilderijtjes van 10 bij 10 ook.
0: Ook wel, ja. Ja, wat ik ook van je tegenkom.
1: Maar over het algemeen, ik hou wel van groot werk. Ja, klopt. Ja.
0: En de thematiek, is die veranderd in al die jaren?
1: Nee, dat denk ik niet. Het is hooguit afwisselend, meer of minder figuratief. En de laatste jaren minder figuratief. Dus wat... meer op het materiaal en de vormen zelf.
0: Ja, ja. En heb je wel een soort overkoepelend thema?
1: Nou ja, wat altijd heel belangrijk is geweest... de rol of de positie van vrouwen in de kunst. Dus vanaf het begin af aan heeft dat een plek gehad in... ja, hoe ik eigenlijk alles benader. Dus dat is terug te zien in mijn beelden en in mijn schilderijen. En dat is nog steeds zo.
0: Ja.
1: En dat is niet letterlijk, maar... dat is gewoon, dat bepaalt de keuzes die ik maak.
0: Ja. Ja. Ja. En jij, Erik, is het altijd hetzelfde thema gebleven in jouw werk?
2: Nee.
0: Nee, hè?
2: Nee. Ik heb zo'n beetje 20, 25 jaar landschappen geschilderd. Grote, brede doeken met een all-over effect. Wat je dan, Pollock deed het, maar dat zo is het, was het helemaal niet. Een soort Monet die zich dan uitspreidde over het hele canvas, zeg maar. Mm-hmm. En de laatste 5 jaar heeft zich iets voorgedaan. En het is eigenlijk naar aanleiding van een soort spirituele ervaringen die ik gehad heb. En die om een of andere manier om een soort beeldende vertaling vroegen. Vroegen. En dat leidde tot anders werk. De sfeer is wel ongeveer hetzelfde, maar het is toch... ja, aanzienlijk.
0: Inhoud is anders geworden.
2: Ja, de inhoud is anders geworden.
0: Ja,
2: dat heeft zich vertaald in een soort wat ik dan engelen noem. Maar het gaat eigenlijk over energieën die ik voel tijdens mijn slaap. En die mijn vormen. En die ik op een gegeven moment heel erg belangrijk ga vinden. Want we zijn allemaal energie. Ten slotte, hier is ook energie. En om die weer te geven is lastig. Maar ik heb een bepaalde manier gevonden waardoor het toch min of meer geloofwaardig is. Want je kan ook vervallen in een beetje sommige vage spiritueel... waar ik niet zoveel mee heb.
0: En
2: maar
0: dat wil je niet inderdaad.
2: Nee, dat wil ik niet. Ik wil het echt naar de aarde trekken... zodat het een vorm en in de aarde komt.
0: Ja.
2: En daardoor geloofwaardig wordt. En dat is wat ik de laatste tijd doe. En die serie breidt zich steeds uit. Ik heb een keer...

0: Ja, dat houdt me dus op het ogenblik heel erg bezig. En nou ja, die soort ervaringen gaan nog steeds door. Het lijken wel een soort op, zelfs verhevig te worden.
1: Ja, maar dat is
0: eigenlijk... Ik weet niet, misschien verkeerden we in een kritisch... Nou,
1: nee,
0: sorry,
1: nou, maar dat is toch eigenlijk wat we ook doen als kunstenaar. Heel erg bezig zijn met wat er gebeurt, wat we voelen, wat we denken, wat we meemaken, wat we tot ons nemen. Daar gaat het toch eigenlijk over.
0: Ja, ja, en ik voel dat echt een beetje kritieke tijd is nu, waar een soort tegengestelde krachten zich bezig zijn.
1: Absoluut.
0: En dan hoop ik dan op mijn manier een soort bijdrage aan te leveren via mijn schilderijen.
1: Ja.
0: En dat probeer ik zo eerlijk en oprecht mogelijk te doen. En nou ja, dat is dan mijn bescheiden bijdrage.
1: Ja, maar dat nogmaals, dat geldt voor Suzanne, maar geldt voor Marjan, natuurlijk ook geldt voor mij.
0: Ja, ik denk dat we het allemaal wel hebben. En dat het een van de. Ja, ik hoor net Suzanne over de oceaan en de bodem. En daar de structuren en de organismen. En dat die bedreigd worden ook. En, dus ik denk dat we ongeveer het allemaal over hetzelfde hebben. Ja, ik dan ook met een andere invalshoek.
1: Zeker.
0: En ik kom ook. Ja. Vreemd genoeg op organische vormen, waarbij ik weer een soort verwantschap met Suzanne voel. Ja. Dus het is niet allemaal zo verschillend.
1: Het is inherent aan de tijd die we nu meemaken natuurlijk, sowieso. Ja. Ik denk dat we allemaal wel gevoeliger voor zijn als kunstenaar. Ja, de een is misschien wat meer geëngageerd, wat kritischer ook in het werk om te laten zien. En de ander betrekt het meer op zichzelf en uit het op die manier. Ja. En jij, Suzanne, is je werk heel erg veranderd de afgelopen jaren?
2: Nou, eigenlijk, ik ben een jonge kunstenaar, als ik dat zou noemen. Niet qua leeftijd, maar ik ben 8 jaar geleden gestudeerd en echt fulltime kunstenaar.
1: Ja.
2: En in deze zin is niet veel veranderd, maar het is wel in ontwikkeling. Maar wat wel veranderd is, is het gevoel van wat vraagt nu de tijd waar we nu leven? En dat is alleen werken.
1: Mm-hmm.
2: Belangrijk als kunstenaar, maar samenwerken.
1: Ja.
2: En dit deel van samenwerken is voor mij heel belangrijk geworden de afgelopen jaren. En dat wordt dus steeds belangrijker. Dus niet alleen als individu werken, maar ook met andere kunstenaars werken. En bijvoorbeeld nu, dat is ook voor mij een beetje spannend en je kan zeggen frappant, dat nu deze zomer wordt in de kerk, in de grote kerk in Alkmaar, mijn eerste solo.
1: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd in Kunstenlab in Deventer komt een werk van mij met 8 andere kunstenaars, waar de auteurschap is gewoon aan de kant gezet.
1: Oh ja?
2: Geen naam. Dus we hebben samengewerkt 3 jaar.
1: Ja.
2: En dat komt, dat is, voel ik, heel belangrijk nu in de kunst, om daar niet te vergeten.
1: Dat je samenwerkt, inderdaad. Ja. En dan gaat het wel over kunstenaars die hetzelfde doen als jij, of dezelfde thematiek hebben. Dat hoeft
2: niet. Nee, helemaal niet.
1: Nee.
2: Zelf.
1: Ja.
2: Nee, helemaal niet.
1: Ja.
2: Nou, je hebt wel een doel.
1: Ja.
2: En dat is het belangrijkste. En het mooiste is dat door die samenwerken kom je verder, kan je verder gaan. Voor mij precies dat we niet in dezelfde lijn zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dat kan ook zijn, dat je een doel kiest waar we alle kunstenaars ook daarvoor gaan. Hè? We gaan de afgelopen jaar met Being Earth.
1: Ja.
2: Met die kunstenaars die gewoon echt, we wilden iets laten zien. Maar onze invalshoeken waren helemaal anders. Dat is het mooiste.
1: Ja, precies. Ja. En jij, mooie de samenwerkingen. Want jij exposeert natuurlijk ook wel met kunstenaars samen. Ja, dat sowieso.
3: Ik heb een tijdje heel veel geëxposeerd met Greet Wijtenberg.
1: Ja.
3: Dus alleen om privé redenen van haar is dat even gestopt, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat was een hele vruchtbare samenwerking. En met mijn man Wim Vonk hebben we heel afgelopen jaar ook een grote expo in Duitsland gehad. En wij mengen dan ons werk ook heel erg door elkaar in de expositie, zodat het eigenlijk één beeld gaat vormen. En we maken niet samen het werk, maar de expositie bouwen we wel heel erg als een geïntegreerd geheel.
1: Jullie reageren ook op elkaar in die
3: zin. Zeker. Ja. Ja,
1: en jullie hebben natuurlijk ook altijd voor Armando gewerkt.
3: Ja, hebben we 20 jaar gedaan. Maar dat was meer een samenwerking.
1: Was meer een uitvoering voor hem? Of was het wel echt een samenwerking?
3: Nee, we waren echt. Hij was echt de opdrachtgever.
1: Ja.
3: Dat is echt een.
1: Dat is anders, hè?
3: Dat is anders. Ja, dat was gewoon een praktische klus in feite.
1: Ja.
3: In die zin. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, we moeten naar muziek en dan moeten we alweer wisselen. We zitten op het hele uur alweer. Dank jullie wel. Ja,
0: graag gedaan.
2: Ik wilde je ook bedanken, Karin, voor deze 20 jaar.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
4: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
5: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
6: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
8: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
7: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een officiële zwemlocatie in Alkmaar zit er op korte termijn niet in. Dat komt naar voren uit antwoorden van het college op raadsvragen die deze zomer waren gesteld door Pro. Er zijn geen officiële zwemlocaties in Alkmaar, al wordt er wel gezwommen in een aantal vaarwegen. Maar officieel blijft dat verboden, zo zegt de gemeente. Het aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie zal met de huidige regelgeving ook jaar in beslag nemen. Het Geest gaat vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Dat kondigt het college van Uit Geest aan. De afdeling communicatie wil kunstmatige intelligentie gaan gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Dat is volgens de gemeente sneller en goedkoper dan een fotograaf. Mensen die op de foto staan zullen dan fictief zijn en dat scheelt discussies over portretrecht. Aan de Laudelsweg in Bergen heeft in de nacht van zondag op maandag een woningoverval plaatsgevonden. De overval vond rond 5 uur plaats. De politie kon daarna 2 verdachten aanhouden, maar er waren mogelijk nog meer daders. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar eventuele getuigen en camerabeelden die meer inzicht geven wat er is gebeurd. Hello wil blijven meepraten over de toekomst van de Boekelemeer. Om dat te kunnen doen heeft de gemeente zich formeel nog niet tegen de eventuele uitbreiding van dit bedrijf en terrein uitgesproken. Hello is wel kritisch, maar hoopt door een genuanceerd standpunt in te nemen in gesprek te blijven met de provincie Noord-Holland. Eerder keerde de gemeente Castricum zich wel al tegen de plannen voor een uitbreiding van bedrijf en terrein Boekelemeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
5: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
4: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
6: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
4: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

U kunt nu luisteren naar de maandelijkse uitzending van Kerk Radio 80. Deze uitzending heeft als onderwerp de Vredesweek. De Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks plaatsvindt in de week van 21 september. De Vredesweek is in 1967 in Nederland ontstaan uit een initiatief van het Interkerkelijk Vredesberaad, ofwel IKV, dat een jaar eerder was opgericht door 9 lidkerken. De voorgangerskerken van de Protestantse Kerk, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk deden vanaf het begin mee aan dit ecumenische initiatief. Het IKV bracht Rooms-Katholieken, Gereformeerden, Hervormden, Doopsgezinden, Lutheranen, Kwekers, Oudskatholieken en Remonstranten samen op zoek naar wegen om vrede te stimuleren en de vredesvraagstukken te bestuderen vanuit een christelijk perspectief. Sinds 2007 organiseert PAX 3 hoofdletters, het Latijnse woord voor vrede, de opvolger van het IKV, de Nationale Vredesweek. De kerken blijven die traditie ondersteunen, ook hier in de gemeente Bergen, Noord-Holland. De week vindt dus jaarlijks in september plaats en biedt de kerken door heel Nederland de gelegenheid om er in hun eigen context bij stil te staan. Het hoogtepunt is de Vredeszondag, de eerste zondag van de Vredesweek, waarop kerken in hun diensten aandacht besteden aan vrede en gerechtigheid. Maar ook de daaropvolgende zondag behoort nog tot de Vredesweek. De deelnemende kerken houden gezamenlijk die kerkdiensten en besteden aandacht aan het thema vrede en collecteren in de Vredesweek. Ook buiten de kerk worden er talloze activiteiten georganiseerd. Daarnaast is 21 september de Internationale Dag van de Vrede van de VN, een belangrijke dag in de Vredesweek. De Vredesweek heeft ieder jaar een thema dat samenhangt met actuele vredesvraagstukken. In de jaren 70 en 80 waren dat de kernwapenvraagstukken en het Oost-West-conflict. In de Vredesweek van september 1977 ging de meerjarige campagne Help de kernwapens de wereld uit om te beginnen in Nederland van start, die veel media-aandacht en sympathie genereerde. Aan de massademonstraties in Amsterdam in 1981 en in Den Haag in 1983 namen circa 500.000 mensen deel. In de jaren 90 waren er thema's die samenhingen met het opkomend nationalisme in Oost-Europa en de oorlog op de Balkan. Vanaf 1997 keren regelmatig thema's terug die te maken hebben met religie en conflict en die ook de eigen samenleving raken. Dit jaar is het thema Niets doen is geen optie. RTV 80 tracht dit jaar aandacht te schenken aan de Vredesweek zoals deze in Bergen wordt beleefd.

Is vrede hetzelfde als afwezigheid van oorlog? Staat vrede gelijk met ontwapening? Of zijn dat op zijn best voorwaarden om tot werkelijke vrede te komen? Maar wat komt daarna? Wat is vrede? Misschien dit. Je niet alleen afvragen wat is goed voor je gezin, je eigen levensstandaard, maar ook en vooral wat is goed voor een menswaardige samenleving, een leefbare stad. Wie bezeten wordt door zijn bezit, vergeet al gauw dat bezit nooit helemaal persoonlijk is. De aarde is rijk en onze taak niet daarvan te plukken, maar ervan uit te delen. Alleen dan zullen we solidair zijn met degene die minder hebben. Hier, dichtbij en ver weg bij anders ontwikkelde volkeren. Kortom, vrede is elkaar gevonden hebben over alle grenzen heen.

Jan-Jaap van Oosteren, C, werkte voor Pax aan Vrede. Hij is sinds 2025-26 ermee gestopt. Hij heeft ons drie lessen te leren. De eerste is, blijf menselijk. De tweede, houd moed. En de laatste, doe wat binnen je bereik ligt. Les 1. Blijf menselijk. Ontmenselijking kom je in ieder gewapend conflict tegen. Mensen worden nummers. Statistiek. Of ze worden aangeduid als zwermen. Als water dat ingedampt moet worden. Alsof ze een overstroming zijn. Toch staan er altijd de mensen op die menselijke waardigheid hoog weten te houden. Verhaal. De leerling die alleen de woorden hoorde. Vrij naar een hindoe-vertelling. Een jonge leerling bezocht een oude wijze die bekend stond om zijn diepe vrede. Meester, zei hij, ik luister aandachtig naar iedereen. Toch ontstaan er steeds misverstanden. Wat doe ik verkeerd? De oude man glimlachte en wees naar een boom waaronder een vrouw zat te huilen. Ga naar haar toe, zei hij. Even later kwam de leerling terug. Ze mist haar zoon, vertelde hij. Ze zei hoe moeilijk haar leven is. En wat hoorde je nog meer? Vroeg de wijze. Ja, meer niet. De meester liep zelf naar de vrouw. Hij zei nauwelijks iets, maar ging naast haar zitten. Na een tijdje begon zij opnieuw te spreken. Nu zachter. Toen zij vertrok, glimlachte ze. Wat hebt u tegen haar gezegd? Vroeg de leerling. Bijna niets. En waarom glimlachte zij dan? De wijze antwoordde, jij luisterde naar haar woorden. Ik luisterde naar haar verdriet. Jij hoorde haar verhaal. Ik hoorde haar verlangen. Woorden zijn als golven op het water. Wie alleen naar de golven kijkt, mist de diepte van de zee. Sinds die dag ontdekte de leerling dat mensen zelden alleen om een antwoord vragen. Veel vaker verlangen zij ernaar dat iemand hun hart hoort.

Het evangelie is genomen uit Marcus, hoofdstuk 9, vers 30 tot en met 37. In die tijd vertrokken Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: "De mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan." Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: "Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?" Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar." Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: "Wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft."

Johannes 20, vers 19 tot 23. Op de avond van de eerste dag van de week waren de deuren gesloten uit angst. Jezus kwam in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen werden vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Opnieuw zei Jezus: "Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie." Daarna blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."

Les 2. Houd moed. In het Duits is er een prachtig woord voor zivilcourage, dat zich maar gedeeltelijk naar burgermoed laat vertalen. De moed om op te staan tegen onrecht, zelfs als dat ongemakkelijk is of risico's met zich meebrengt. Reflectie. Korte reflectie. De deuren zijn gesloten. Niet uit onwil, maar uit angst. De leerlingen beschermen zich tegen een wereld die bedreigend is geworden. Misschien begint vrede daarom niet bij grote woorden of grootse plannen, maar daar waar iemand onze gesloten ruimte durft binnen te komen. Jezus ontkent de wonden niet. Hij laat zijn handen en zijn zijden zien. De vrede die hij brengt is geen vrede die pijn verbergt of het verleden vergeet. Het is een vrede die de wonden onder ogen ziet en toch een nieuwe toekomst opent. Vrede zij met jullie, zegt hij. En onmiddellijk daarna, zo zend ik jullie. Vrede is niet alleen iets wat wij mogen ontvangen, zij wordt ook aan ons toevertrouwd, in de manier waarop wij luisteren, in de ruimte die wij voor anderen maken, in de moed om achter harde woorden angst, verdriet of verlangen te horen. Misschien begint vrede wel wanneer wij niet onmiddellijk antwoorden, maar even naast de ander gaan zitten. Wanneer wij niet alleen de golven zien, maar aandacht krijgen voor de diepte van de zee.

Misschien denkt u bij het woord Vredesweek meteen aan oorlog. Aan Oekraïne, aan Gaza, Soedan. Aan beelden op televisie waarvan je soms niet meer weet wat je ermee moet. Misschien denkt u ook, ja, wat kan ik er eigenlijk aan doen? En dat is precies de vraag waarin we in Bergen de Vredesweek ingaan. Van 19 tot en met 27 september is er in Bergen een prachtig programma rond vrede. U vindt het hele programma op internet bij ruinekerk.nl. Kijk vooral eens wat u past. Want vrede is natuurlijk het verlangen dat wapens zwijgen. Maar ook dat mensen veilig kunnen leven en dat kinderen niet hoeven op te groeien met angst. En vrede begint ook dichterbij. In de manier waarop we met elkaar omgaan. Of hoe we naar elkaar luisteren wanneer we verschillend denken. Of iemand die alleen is blijven zien. Of onze geschiedenis blijven herinneren. Gewoon dat we bereid zijn om iets te doen, ook al is ons gebaar maar klein. Daarom is het motto van de Vredesweek in Bergen: vrede vraagt om doen. Opstaan in wankele tijden, want niets doen is geen optie. En dat klinkt misschien groot, maar misschien kan dat juist heel eenvoudig zijn. Want tijdens de Vredesweek klinkt bijvoorbeeld het carillon van de ruïnekerk over het dorp. Met dona nobis pacem. Geef ons vrede. U kunt de hele week binnenlopen in de kerk, een kaars aansteken, even stil zijn of een vredeswens op het lint schrijven. Er is een wandeling langs struikelstenen en plekken van herinnering. Maar er is muziek. Orgel, zang, poëzie, avonden met klanken voor de vrede in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Er is ook een ecumenische terzeeviering in de Petrus en Paulus. En er wordt zelfs gedanst voor vrede, letterlijk in beweging komen. Op zondag 20 september krijgt Oekraïne bijzondere aandacht. Niet alleen als een land waar oorlog is, maar ook een land waar mensen, cultuur, muziek en veerkracht is. We luisteren naar verhalen en naar de Slavische zang die we elkaar ontmoeten. En in wooncentrum Oudburg schrijven alle bewoners kaarten met woorden van vrede en bemoediging. En dat vind ik misschien wel een hele mooie van deze week. Vrede blijft niet iets abstracts. Het is een lint schrijven, een kaart, een lied, een wandeling, een gebed, een gesprek. Kleine dingen misschien. Maar vrede begint vaak klein. Iemand die nog een keer probeert te luisteren voordat hij oordeelt. Iemand die oog heeft voor een ander. Met mensen die zeggen, ja, we kunnen misschien niet alles veranderen, maar we kunnen wel ergens beginnen. En daarom nodig ik u van harte uit. Kom kijken, kom luisteren, kom wandelen, kom zingen, kom stil zijn of ontmoeten. U hoeft niet alles mee te maken. Kies gewoon wat bij u past. Het volledige programma van de Vredesweek van 19 tot 27 september vindt u op internet op ruinekerk.nl. Kijk eens naar dat prachtige programma en vraag jezelf af, ja, wat past bij mij? En waar kan ik iets van vrede laten beginnen? Want juist in wankele tijden mogen we in beweging komen. Want niets doen is geen optie.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde, zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen, lieve mensen. Het is weer de eerste zondag van de maand. En dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is Startzondag, het winterseizoen begint. Deze morgen wil ik graag vrolijke muziek draaien, omdat wij weer een nieuw kerkelijk seizoen openen. Vandaar dat ik wat ongebruikelijk opent met de Mars de Medici, gespeeld door het trompettenkorps der cavalerie, waar ik samen met mijn vriend Cor Wittebrood uit Egmond C al 16 jaar bij speel. Met veel plezier.

Samen in de naam van Jezus. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat zingt het Holland Koor onder leiding van Quintus Zwart.

Toon Hermans heeft een prachtig mooi bundeltje geschreven. Waarop staat 80 gedachten. Het zijn niet alleen gedachten, het zijn ook kleine versjes en rijmpjes. Eén daarvan is de zon. Toe, blijf nog even schijnen, zon. Nu ik hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is of ik van binnen dans. We gaan opnieuw luisteren naar het Holland Koor onder leiding van Quintus Zwart, King All Glorious.

Glimlach. Vorige week liep ik in mijn huis binnen en ik had een enorm gevoel van geluk in mijn lijf. Misschien omdat ik sores van me had afgeschud. Of omdat de zon zo mooi scheen. Ik gooi mijn jas in de gang en kijk naar de crucifix die er hangt en ineens voel ik dat mijn gezicht zich helemaal plooide in een glimlach. Voordat ik het wist, want ik voelde dat pas nadat het was gebeurd. Ik schrok ervan en ik kreeg een raar gevoel van binnen. Ik had nog nooit onze lieve Heer geglimlacht, nog nooit. De eerste keer, wat was dat raar. Het zat zo in mijn kop dat ik iemand opbelde die in een klooster zit. Een boerenmeisje, boerenvrouw, en die vertelde ik het. Ik zei, ik heb het kortste gebed van mijn leven gedaan en ik hou van kort. Toen zei die vrouw, hij heeft je die glimlach ontlokt. Dat vond ik zo lief. Aan het eind van het gesprek zei ze, Toon, bedankt voor de glimlach en leef er maar mee. Zoiets gaat dan 100 keer door me heen. En in de komende weken en maanden, dat weet ik zeker, zal het door mijn herinnering blijven gaan. Leef er maar mee. Het is ook iets kleins. Misschien moet ik wel van die kleine, moet ik het wel van die kleine dingen hebben. Grijp toch de kans door God u gegeven. Daar speelt de gebroeders Brouwer en Klaas-Jan Mulder.

Don Hermans heeft hele korte zinnetjes, maar ze zijn wel heel erg mooi. En deze is er ook een. Hoe mooier de dingen zijn waar je mee bezighoudt, hoe beter er je uitziet. Zie ons wachten aan de stromen. Het christelijk mannenkoor onder leiding van Johan Rodenhuis.

Toon Hermans schrijft: je moet nooit dingen denken die je niet denken wilt. Ik oefen me daar dagelijks in. Ik ben nu bijna 100 jaar en kan het nog niet. Misschien ben ik er wat laat mee begonnen. Laat ons loflied vrolijk klinken, Christelijk Gemeenkoor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Mooie, lieve dingen. Het leven gaat zijn eigen gang. Lang niet altijd heb je het voortzeggen. Lang niet altijd mag je zelf een keuze maken. Met denken mag je dat wel. Er zijn gigantisch veel dingen die je denken kunt en de keuze is aan jou. Als je dan zelf mag kiezen wat je denkt, waarom kies je dan zo vaak verkeerde dingen als daarnaast zoveel moois en zoveel goeds is om aan te denken? Is het bovenkamertje niet het eerst aan de beurt als het gaat om wat orde en evenwicht te scheppen in je leven? Ik ga nu onmiddellijk aan heel mooie, lieve dingen denken. Ik heb er de hele dag de tijd voor. Amour, pour amour. Amour, liefde, liefde. Gespeeld door Berien Steinberg en Richard Kreideman.

Toon Hermans schrijft opnieuw: blijven. Ik heb het leven niet bespied. Niet tegen het licht gehouden. Ik danste wat en zong een lied. En als ik mijn handen vouwde, werd wat gebroken was weer heel. En ik kon weer liedjes schrijven. Ik bad dan: Heer, ik weet niet veel, maar laat het maar zo blijven. Het Indiekerkelijk Koor uit Putten onder leiding van Wim Klein-Hanenveld gaat zingen Volle Verzekering.

Zondag. Ik herinner me zo goed. Je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in je handen. En toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen. En toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. Neem Heer mij bij de handen, speelt handkap aan op hobo en kort leven op orgel.

Een lied om mee te leven. Pardon. Op de vleugels van je dromen, zo van God die van je houdt, ben jij aan het licht gekomen, aan je ouders toevertrouwd. Leren leven, leren praten, angst voor zwaartekracht voorbij. Als een mens zo los leert laten, wordt die groot en is die vrij. Door te vallen leer je lopen, vader help je op te staan. Zo gaan je ogen open om je eigen weg te gaan. Aan de hand van goede zorgen in het licht dat overwint. Troost je in de nacht tot morgen. Wees vertrouwd, je bent bemind. Op vertrouwen aangewezen, bouwt de rups aan zijn kokon. Weet je niets van vlindervleugels, wist niet dat hij vliegen kon. Op de vleugels van je dromen, zo naar God die van je houdt. Laat een mens de schellen achter, licht van licht, geloof vertrouwd. We gaan luisteren naar Heer onze Heer. Grootmachtig is ons opperwezen. Opnieuw door Hanke Paan en Arie Kortleven.

Lied van groeien en volwassen worden. Tussentijds 196. In de ongerepte morgen, uit het duister naar het licht, is de toekomst nog verborgen, onbekend uw aangezicht. Roependen ben ik geboren, woorden zonder klank of zin, wachtende wie mij zal horen, kind nog in een pril begin. Stemmen hoor ik om mij te spreken, nauwelijks tot mij gericht. Dwalende in taal en teken, tast ik naar een lief gezicht. Kom dan, levenslicht der mensen, in mijn kwetsbare bestaan, als een wachter aan de grenzen, laat mijn licht niet ondergaan. Spreek steeds duidelijke woorden, die mij richten op uw naam. Laat mij dan u toebehoren, maak mij tot uw lof bekwaam. Welk een vriend is onze Jezus? Samenzang uit de Ark in Nijkerk, onder leiding van André Power.

Toon Hummel schrijft: lieve kracht, wie was het die de zon verzon? Toen de allereerste dag begon, die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht. Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen. Wie schreef de teksten, welke pen, voor merels en voor mezen. Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regen zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus heeft een loflied in ons leven. Ons leven is uit God. Ik vermag alle dingen. Samenzang uit de Ark in Nijkerk onder leiding van André Power.

Helaas zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Evert Spee, Lange Rijn 14, 1862 Bernardico in Bergen. Of even bellen 072 589 7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog een fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan. En daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Indien er wel zijn Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn weer te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk, het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè? Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorlse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar. Dus ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje praten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo puf voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette

0: extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. Volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.